0: Kan je niet kijken hoe quick je hou? Omupira, live, Hana Spice FM. Omupira, rawat guawe. Omupira, live, kijken hoe omupira. Omupira, omupira.
1: Ronaldo.